van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jukkerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

zee. Ek het genoeg gehoor om weer alleen in my bed te lee. Dalk dink ek aan jou, maar so wat. Dalk dink ek aan jou, dink ek aan jou. Dalk dink ek aan jou, dink ek aan jou.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of kranedal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Goedemorgen, lieve vrienden, de meneer Duplessis, VGK. Ik wil graag vanochtend met u praten over het thema Wandel die Regies. Galatiërs 5 vers 16 tot 17. Wat ik bedoel is dit. Laat jullie leven steeds door de geest van God beheerst worden. Dan zal jullie nooit zoeg voor die begeertes van jullie zondige natuur nie. Wat ons zondige natuur begeer, is een strijd met wat die geest wil. En wat die geest wil, is een strijd met wat ons zondige natuur begeer. Hierdie twee staan lijnrecht tegenover mekaar, en daarom kan jullie niet doen wat jullie graag wil nie. Ons als mensen wil dikwijls ons eie ding doen. Ons wil volgens ons eie ek en begeertes wandel. Ons mondige, selfstandige mense wil ons nie laat voorskrywe nie. Ons wil doen soos ons wil. Ons wil heer en meester van ons eie lewe wees. Ons wil onafhanklik en selfstandig lewe. Die begeertes van die vlees, wat ons so geneig is om na te strewe, bring die volgende na vore. Dit bring sonde na vore. Ons doen dinge wat indrys teen God se wil. Ons kom as het ware in opstand teen God en erken hom nie as die Heer nie. Dit bring ook voort ten tweede verdeeldheid.

Ja, geliefdes, ons wat as gelowiges een moet wees, is nou verdeeld. Ons praat nie uit een mond nie, teen die onreg en die sonde nie,

Spyro en Tiva Savage met Who's Your Guy? Wie is jouw man vanochtend? Wel, ek is blij ingeskakeld bij Hartklop FM vir nog een aflevering van uit die 4 op hierdie 11de dag van juni 2026. Tijd, as het vir jou belangrijk is, 16 minuten oor 6. En is het hierdie vraagie om jou vanochtend aan die gang te kry. Jare gelede het amper elke kind dit gedoen. Slechts so wat 30% doen dit deesdae. Buitenspeel? Nee. Wegkruiperkie speel? Draadkarretjie ry? Huistaakies vir rug vir sakgeld? Nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle nie. Kom ons hoor, 061 29

mijn wereld uit mekaar val. Tel ons saam die stukke op. En als ek die tijd moet terugdraai, kies ik jou weer.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

0: Alistair, het jy nog enige versoekies daar?
1: Ja, daar is nog een versoek en dit is Ronel. Sy wil graag een elektrische drieplaat stoel van die hand sit. En dit is een werkende oond, een groot speels ook wat sy het. En jy kan van haar kontak by 081-235-0239. Dis 081-235-0239. Ingrid, het jy nie gepraat van dat jy graag een elektrische drieplaat stoel soek nie?
0: Nee.
1: Oh, was seker een ander Ingrid.
0: Ja, nee, jy was definitief een verkeerde gesprek.
1: Oh, was Ingrid Bekes. Ja, was Ingrid Bekes wat het gesoek het.
0: Weet jy, Alistair, nou wat jy praat van Ingrid, ek net voordat ons groet luisteraars, ons sit by die waakdienst van om 8 is die vrijdag aand in. Terwyl ons daar sit, dan sê die leke helper van die katholieke kerk, Ingrid wil nog graag iets sê, en ek dink onmiddellik, wow, nee, ek wil regtig iets sê, en niemand staan op nie.
1: Hmm.
0: En ek dink, regtig, moet ek dan nou regtig opstaan, toe kom loop daar Ingrid van achteraf, so, te seker sy.
1: Dit
0: is Ingrid van Otjewarongo.
1: Want jy weet, jy is Ingrid van Walvis.
0: Van Walvisbaai.
1: Ja.
0: Wat noem jy vark in die verkeerde kant van die pad?
1: Een aankomende vark.
0: Ochi Warongo.
1: Luister. Wat het die acteur vir die regisseur van die nieuwe fliek gesê toe hy daar aankom? My regisseur. Toe sê die regisseur, myne ook.
0: Nou ja, toe luisteraars, so het het groet uitgeword vir my en Alistair. Baie dankie Lorentia wat daar op bystand tussen die atelier om oor te vat terug na Windhoek vir ons een lekker dag wat ons saam met julle kon deurbring. Geniet hierdie dankbaarheidsdag verder.
1: Ja, en onthou hulle sê, jy is wat jy eet, maar ek kan nie onthou dat ek een legende geëet het.
0: Nee, was dit die stukkie van?
1: Nee. Ek kan nie onthou dat ek een legende geëet het, maar natuurlijk, jy is wat jy eet. Is, so, wees maar voorzichtig wat jy eet. Onthou, ons moet ook nou nie een ryk man gaan eet, nie?
0: Nee, man. Ek gaan nou definitief anders kyk na kos.
1: Maar asjeblief, hou dit veilig as jy op die paaie is en moet nie, soos die vark op die verkeerde kant van die pad wees, nie? Wat? Otjewarongo.
0: Otjewarongo.
1: Otjewarongo. En dit bring my so voor het ons groet, die varke wat geskreet, wat? Toe hulle nie ongeluk was.
2: Maar hy is nog een week van Weegskaal, ons gesels met Johan Du Plessis, hy is een regskenner. Johan, weer eens welkom, ons gaan nog baie met mekaar gesels, maar miskien net so een bykie weer een blik. Eerstens welkom by Hartklop FM.
3: Baie dankie Ger, dit is altyd lekker om met jou te gesels en ek...

Net, I Knew It, I Knew You, Future in Tyler met Game Time, Lisa, Anita en Rema, Sisnet Goals, of iShow Speed met Champions, met Champion. Jy kan gaan stem en om 3:00 speel ons die 3 snitte met die meeste stemme.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop.

There was Marshmallow and Juice WRLD met Bye Bye, voordat ook geluister na Sam Fender en Olivia Dean met Hulle Snit to Rain Me In. Dit is nou 3 uur, dis tyd vir die Jeugjournaal Top 3 om 3. In die derde plek vandag Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift met I Knew It, I Knew You, nummer 3 op vandag se Jeugjoernaal top 3 om 3. Dis net in die tweede plek, Lisa, Anita en Rema met Goals.
1: Guess I'm

0: Die klanke van Jean Pitney op Hartklop FM met That Girl Belongs to Yesterday, so lekker gou ouetjie vanmiddag hier op Hartklop FM se program Chayla. Nou wat is Chayla sonder jongste nuus oor verkeer? En daarvoor verwelkom ons vir Sersant Jenelie Meton hier by Hartklop FM. Sersant Meton, goeiemiddag, welkom.
1: Goeiemiddag, dankie, en goeiemiddag aan al die luisteraars. Ons padtoestand vir vanmiddag is soos volg. In die middestad is al die verkeersligte in 'n werkende toestand. Dan is daar padwerke in Aviation en Owers Road. Dit is dan onder constructie, motoriste word versoek om versigtig te ry. Dan is daar padsluitings Sam Nujoma Rylaan op die oprit vanaf westelike verbypad. Een baan van west na oos is gesluit weens konstruksie. Dan die afrit vanaf Ouersweg na Mandume de Movayo is ook gesluit, sowel as Casinostraat aan albei kante is gesluit, geen toegang vir motoriste nie. Dan op die westelike verbypad en Baron Carlson weg is ook nog gesluit weens padkonstruksie. Dan beweeg ons na die westelike gedeelte van die stad. Dis dan nou Karatura Pomestaan. Die volgende verkeersligte is buite werkend. Peter Nenjemba, die voetoorgang, dit flikker op rooi. Dan is dit Herford en Peter Nenjemba, flikker op rooi. Rentberger straat en Peter Nenjemba, flikker op rooi. So ook Peter Nenjemba en Industriële straat, flikker ook op rooi.

een van Foreigners minder bekende liedjes, That Was Yesterday. Alhoewel, het is niet noodwendig een van hulle minst bekendste liedjes nie, That Was Yesterday. En jy luister daarna hier op Hartklop FM, 23,5 minute voor 6, onthou, 6 uur is het tyd vir sê jou sê. Ek wil net so hier en daar een berig of twee internationale sportnies bijvoeg by dit wat Alistair net met ons luisteraars gedeel het. Net die reeks een dag internationale reeks tussen Bangladesh en Australië, wat dan in die gang is, eergister, is het Bangladesh, dis een reeks daar in Bangladesh, wat eerste gekolf het, hulle teken 284 vir die verlies van 8 na hulle 5, in hulle 50 balbeerte aan, waarna hulle in die 43ste balbeert vir Australië uithaal met 191 lopies, en dit nadat die Duckworth-Lewis stelsel gebruik is om die oorwinning of dan nou die wedstrijd te bepaal en Bangladesh wat dan nou met 86 lopies gewen het. So rukkie gelede het die tweede eendag internationale kragmeting tussen Bangladesh en Australië klaargemaak. Daar het ook die kragmeting wat met die Duckworth-Lewis stelsel bepaal moes word, Bangladesh wat moes een teiken gestel is nadat Australië 187 vir die verlies van 48 balbeerte aangeteken het en Bangladesh wat met die laaste bal van die 35ste balbeert 195 vir die verlies van 5 behaal wat dan nou beteken dat Bangladesh hierdie kragmeting met 5 paalkies dan nou wen. Die derde kragmeting, die vind dan nou die 14de plaas, dis dan nou Bangladesh-Australië, die 14de juni. So reeds Bangladesh wat dan nou hier die reeks teen Australië in Bangladesh dan nou beklink het. Wat internationale of wat dan nou wat rugby aan betref, die super rugby halfeindstryde, die Pacific wat dan nou hier in die komende naweek plaasvind, morgen ochend om 5 minute oor 9 is die Chiefs en die Crusaders wat mekaar in die eerste halfeindstryd die stryd gaan aansê en saterdag ochend om 5 oor 9 is die Hurricanes en die Blues wat mekaar gaan pak in die ander halfeindstryd. Ook die vroue tennis toernooi of al die toernooi het nou na afhandeling van die kleibane daar van Roland Garros nou verskuif na die grasbane toe, die toernooi daar in Stuttgart. Daar is dit onder andere vir die mans is dit in Stuttgart en in Hertogenbosch daar in Nederland en in die toernooi daar in Stuttgart is het Taifu, Francis Taifu wat deurgedring het na die volgende ronde toe, Nick Kyrgios wat uitgeskakel is in die ronde wat of wedstrijd wat vroeger vandag plaasgevind het in die toernooi daar in Nederland. Daar is dit die Nederlander Humbert wat ongelukkig uitgeskakel is en ook die Manarino wat Rinderknecht uitgeskakel het en Ogur Alissime Francis Ogur Alissime van Canada wat ook sy wedstrijd of dan ook sy verdere deelname aan hierdie toernooi bevestig het. Twee wedstrijde wat op die stadium onderbreek is die ene tussen Marin Cilic en Borges en ook Bougaard en Medvedev die kragmeting wat op die stadium dan nou achterwee bly. Die Hertogenbosch vrouwe afdeling, daar so is het onder andere Lynette wat is haar voornaam nou weer Martje Lynette van Pole wat deurgedring het aan die volgende ronde toe en ook in Londen waar daar het toernooi is waar daar wedstrijde op hierdie stadium plaasvind op die grasbane. Volgende aan die beurt Kurt Derren met tasse volgister. MUZIEK

tasse vol gister van Kurt Darren. En so van gister gepraat, so bietjie goue ouwe, hierdie ene van Chris Andrews, Yesterday Man, voordat ons by Alistair aansluit, vir hoe verklaar hy dit?

0: Ek wil net gou die volgende handelsnuus met ons luisteraars deel voordat ons dan nou aansluit, soos gesê, dan nou by Tannie Elna.
1: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 2 kg Real Good Chicken frozen mixed portions, only $99.99. And 2 kg Marathon Light Brown Sugar for a low $37.99. Deals valid until 21 June 2026. Get so much more with the ShopRite price.
2: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enig iets wat in jou smaak val. Jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van Christus het, dat ons saam met Christus sal stem, al verskil ons ook met andere. Dat ons die leer en die waarhede van Christus sal verdedig, al

Ja, dis Janita du Plessis en Henties Baai was deel van daai Skarumba, soos Mexico en Suid-Afrika ook vanaand deel van hierdie Skarumba gaan wees. Een wereldtoernooi waarna baie mense uitgesien het en ek glo ook 3000 Namibiërs sien uit na hierdie toernooi. En soos ons vroeger gesê het, Afrika word deur 10 spanne verteenwoordig. Nou ja, jy weet nou al ten hierdie tyd, hier Wes-Afrika, jy weet daai dele, Ghana, Senegal, daai ouens speel daar maar goeie sokker, en hulle is verteenwoordig, maar interessant, Nigerië het dit nie gemaak nie. Suid-Afrika speel daarom, soos wat ons nou al gehoor het, en ons kan dalk later kyk wat ander lande in Afrika ook daar gaan deelneem, maar hierdie toernooi, wat dan vanavond begin, en Andries en Gert Vermeulen gaan vanavond die wedstrijd uitsaai van die giraf, beteken ons gaan so bykie vroeger as gewoonlik gaan ons die pitkos van Dominee Johan Serfontein neem, maar dis die grootste en mees ambisieuse toernooi in die geskiedenis van wereldsokker. Vir die eerste keer neem 48 lande deel, en as ek reg onthou, gaan daar 104 wedstryde gespeel word, in 3 lande, ons het dit vroeger genoem, Mexico, Amerika en Canada. Die omstredenheid rondom die skeidsregter van Somalië, wat nie, alhoewel hy blykbaar die regte dokumentasie gehad het, wat nie in Amerika toegelaat is nie, die het nogal ietwat van een smaak in baie monde gelaat. Een mens kan het sien, die ouwens het hulle monde redelijk uitgespoelend as, een bykie bitterheid wat een mens ook daar kon sien. Vanaandse wedstrijd is dus in Mexico en Suid-Afrika in die iconische Azteca stadion in Mexico stad. Interessant, Suid-Afrika en Mexico het ook in 2010 die opening wedstrijd gespeel in Johannesburg. En wat gaan vanaand gebeur? Is dit, het Mexico 2-1 gewen? Ja, dit kan ek dan nie precies en dan nie. Ek is daarom al hoeveel meer as 15 jaar, 16 jaar terug. Nie te min. Ons sien uit na vanavond, nie net die televisiewedstrijd nie, maar ook die ouds wat dan nie, die kassie voorleed nie, kan gerus ingeskakeld bly op haar klop FM. Is daar een speler op die veld is wat 'n belangrike rol speel, elke keer, 'n speler, dan is het hierdie man, wat oor Kerdern sing.

Ja, cool, soos Koos Kombuis, maar so warm soos Ronaldo, kan ons maar bijvoeg. dit was die stem van Snotkop met die Lucy nou 10 minute voor 8, jy is ingeskakel op Hartklop FM. En ons gee so klein bykie, dis baie min, jy het inlichting vir die wereldbeker toernooi wat vanavond afskop, een wedstrijd tussen Suid-Afrika en Mexico, en ja, ek moet sê, ek kyk baie meer rugby as sokker, dit beteken ek hou nie van sokker nie, of ek stel nie belang in sokker nie, daar is net soveel sokker, jy weet, as een inhoud toernooi volg, dan, en jy mis iets, dan is dit uiteraard een bykie van een slecht ding, maar, ek het ook eenvoudig nie die tyd om, jy weet, om elke goeie sokkerwedstrijd te kyk nie, maar dalk hierdie toernooi sal ek hier en daar weet, extra moeite doen. So, 48 spanne neem deel, meer as 100 wedstrijde word gespeel, en hierdie lande kom uit meer continente as in die verlede, en uiteraard is dit die grootste verhoog, sportverhoog in die wereld om op mee te ding. En ons hoop, ek weet nie, kan hulle nog meer lande in hierdie toernooi toelaat? 3 lande verdeel het so 16, ek is net een baie rowe sommetje wat ek nou maak, is nie heeltemal waar nie, maar dat het ook in 'n volgende toernooi self meer kan wees, ek is nie seker nie, jy weet het ook nie so baie wees nie, en het ook net die top ouwens wees het boe uitkom, so, daar word dan ook gepraat oor, jy weet, 48 span is het nie te veel nie, ek voel al so, so wat er lande is die gunstelinge. Ons praat daar oor net hierna. Dis die Campbells.

Kom ons hoop die sokkerspelers dans vanaand met die sokkerbal net soos Maradona, Diego Maradona, dit gedoen het. So oor die volgende paar weke, ja, die wereldse beste spelers gaan sorg vir dramatiese sportoomblikke en ons in Afrika, sokkeraanhangers, hoop dat die sukses van Marokko in 2022 verder uitgebrei kan word. Ja, vir ouens soos Brasilië, Argentinië, Duitsland, Frankrijk gaan het op vir nog een ster op die mou, maar vir miljoene ondersteuners wereldwijd, waarvan haar 30.000 in Namibie is en miljoene in Afrika is. Ja, begin vanaan die droom van een wereldbekerglorie weer van vooraf. 48 lande, 104 wedstrijde en bijna een maandse actie wat voorlê vir een van die grootste spele in die wereld. Jy kan maar besluit wat woord jy wil gebruik. Ja, ek wil nog weer daai liedjie waarmee ons begin het, kaptein van Kerdern, vir jou speel, maar intussen kaptein Keerspel, wat ook daai liedjie kaptein insluit, so ek maar besluit wat ek kan doen. En dan so hierby 20 minute voor, dan bring ons vir jou Pit Kos.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Nou ja, groot oomblik natuurlik hier in die begin van die Wêreldbeker van 2026. Kanada, VSA en Mexico wat het aanbied. Gianni Infantino, president van FIFA, wat daar so rukkie gelede die beker daar omhoog gehou het om net vir die mense te sê en te wys, dis waar het gaan. En natuurlik gaan ons weer terug na die stadion toe. Ons ook vir Andries Meton hier, hy gaan saam met ons gesels vanavond. En ons gaan hierdie jaar vir jou die sokker ook bring. Natuurlik, soveel van die wedstrijde as moontlik, ons het natuurlijk die recht om van hulle uit te saai, ons gaan nie allemaal kan hanteer nie, maar ons gaan kyk, so die rintyd gaan ons laat weet, wat wedstrijde sal wel uitgesaai word hier op Hardloop FM. Andries, goeienaand weer eens.
1: Goeienaand Gert, 16 jaar gelede.
0: Ja,
1: en ek
0: kan
1: en
0: jy
1: hier so saam vir die heel eerste keer gesit in sokker uitsaai.
0: Ja.
1: En ek dink na die eerste 2-3 wedstrijde wat ons so saam uitgesaai het, het ons van daar af begin, wil ek amper sê, begin opsplit.
0: Ja.
1: Zodat ons meer wedstrijden kon uitsaai.
0: Ja.
1: Maar ek denk dit is nou lekker om vanavond 16 jaar
0: weer
1: later, precies diezelfde wedstrijd, openingswedstrijd Zuid-Afrika, wel, toe was het Zuid-Afrika tegen Mexico, nou is het Mexico tegen Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Want is nou een thuisveld voordeel voor Mexico.
0: Voor Mexico hierdie keer,
1: en de verlede keer was het voor Zuid-Afrika

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of kranedal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of draan het al, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.